0: Volksgezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijven en je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
6: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
5: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
5: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hanta-virus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hanta-virus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hanta-virus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hanta-virus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
4: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
3: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
3: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden. De Radio 35.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 12 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 3 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

U luistert naar een nieuw uur naar het programma van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En de eerste plaat van dit uur was een nummer van Samantha Steenwijk met Ik ben onderweg. Het komende uur kan u weer luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalig nummer en een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Bonnie Sinclair, The Cats, Danny Christian, Robert Karels, De Gebroeders Grimm, Koos Albers en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oude plaat van Marianne Weber, Het Duivenvrouwtje.

En dat was een nummer van Bonnie Sinclair met Iedereen weet drommels goed. En daarvoor de plaat van Marianne Weber met het Duivenvrouwtje. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van de Cats met Time Machine.

Onder het mom van een cover de plaat van Danny Christian met Sierra Madre. En daarvoor de plaat van de Cats met Time Machine. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma van Hollands Bodem. Een nummer van Robert Karels met Hilfmeer.

En dat was een nummer van de gebroeders Grimm met Het was me dagie wel. En daarvoor de plaat van de Robert Karels met Hilfmeer. We gaan verder met een plaat van Koos Albers, Als het nacht wordt in de stad.

Een oud nummer van Mark Winter met De Helsoldaat. En daarvoor de plaat van Koos Albers met Als het nacht wordt in de stad. We gaan verder met een nummer van Monica West, Hey Owe Joe. En daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. MUZIEK

En dat was de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Dit keer een nummer van John Spencer met Knockout. En daarvoor de plaat van Monica West met Hey Owe Joe. We gaan verder met een dialectnummer van de Dutch Boys. Het is weer eens later geworden.

0: is voorbij.
1: De tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, het nummer van Corrie und die Rekels met Adio, Adio, dus de Duitsstalige versie. En daarvoor de Dust Boys met Het is weer eens later geworden. We gaan verder met een nummer van René Kast. Gaan we naar huis of zullen we blijven?

En dat was Marloes met Verboden Liefde. En daarvoor de plaat van de René Kast met Gaan we naar huis of zullen we blijven? We gaan verder met een nummer van Jan Smit, Uit het oog in mijn hart.

En dat was een oude plaat van Max Wojcicki Junior met Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. En daarvoor de plaat van Jan Smits met Uit het oog in mijn hart. We gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma van Hollandsbodem. Een nummer van Mike en Colin met Zo moet het blijven.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 4 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Luister naar een nieuw uur naar het programma van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En de eerste plaat van dit uur was een nummer van Brian Voets met Blijf je bij me slapen. Het komende uur kan u weer luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels- en Duitsstalig nummer en een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Django Wagner en Peter Beense, Mon Amour, Normaal, Piet Veerman, Corrie Geerlings, Marianne Weber en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oude nummer van Willem Duin met Willem.

En dat was een duet van Django Wagner en Ferry de Lits met Vrienden voor Altijd. En daarvoor de plaat van Willem Duin met Willem. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van Mon Amour met Let's Forgive and Forget.

Een dialectnummer van de groep Namaal met het kampvuurlied, oftewel Jambalai. En daarvoor hoort u de plaat van de groep Mon Amour, Let's Forget and Forget. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van Piet Veerman met Toins Tanzen Heut Nur mit mir.

En dat was Corrie Geerlings met Ik stuur jou een witte wolk. En voor die plaat hoorde je het nummer van Piet Veerman met Tans nacht nu met meer. We gaan verder met een plaat van Marianne Weber, Als de rozen weer in bloei staan.

En dat was een nummer van Jan Petard met Heide Witska. En voor die plaat hoorde u het nummer van Marianne Weber met Als de rozen weer in bloei staan. We gaan verder met een nummer van Anja, Wacht maar tot het donker is. En daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een oud nummer van Mood & Fun met I'm a Mother of a Honky Tonk Girl. En daarvoor de plaat van Anja met Wacht maar tot het donker is. We gaan verder met een nummer van Adrian met Voor een avond met jou. En daarna de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

De tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van de Palimingen Spatsen met Die Berge sind mein Zuhause. En daarvoor de plaat van Adrian met Voor een avond met jou. We gaan verder met een nummer van Bouke met Kom maar, kom maar.

En dat was Danny de Munk met het nummer Kontje. En daarvoor duurde de plaat van Bouke met Kom maar, kom maar. We gaan verder met het nummer van Clouseau met Daar gaat ze.

En dat was een nummer van Clouseau met Daar gaat ze. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van René Schuurmans met Morgen weer een nieuwe dag.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

luistert naar een nieuw uur naar het programma Van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En de komende uur kan u veel luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalige plaat. En een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Ancora, Albert West, Eloy, Dick van Altena, Els Bakker en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oud nummer van Willeke Alberti, Samen Zijn.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

En dat was een nummer van Ancora met doorstorm en woeste regen. En daarvoor hoorde u het nummer van Willeke Alberti met Samen zijn. U luistert naar het programma Van Hollands Bodem. En we gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Albert West met Crying in the Rain.

0: zin.
1: Een dialectnummer van Jan Ridderbeeks met Ik ben de jas kwijt. En daarvoor het nummer van Albert West met Crying in the Rain. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van Eloy de Jong met Regenbogen.

En dat was een oude plaat van de Ragento Stars met Waarom doe je dat nou? En daarvoor hoorde je het nummer van Dick van Altena met De regen kwam. We gaan nog even één Nederlandstalig nummer draaien voor de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Marco de Hollander met Bij jou in je hart.

En de laatste plaat, de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van de George Baker Selection met All My Love. En daarvoor duurt het nummer van Marco de Hollander met Bij jou in je hart. We gaan verder met een nummer van Enjoy, een cover. Huilen is voor jou te laat, mijn darling.

Een Nederlandse productie, de tweede Duitstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Jozef Hassing met Johnny Hang die Stiefel aan die Wand. We gaan verder met een nummer van Armand met Wat Muziek. MUZIEK

En dat was een nummer van Armand met Wat Muziek. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma van Hollands Bodem. Nummer van Bert Hering met Stof in de Wind.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 6 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.
6: We gaan terug naar het jaar 2015. Don't tell the God.

Je hoorde de winnaar uit het jaar 2015. De laatste winnaar vanuit de Wiener Stadthalle in Wenen. Waar het Songfestival werd gehouden. Omdat Conchita Wurst in 2014 net meer punten scoorde dan de Kamerlinnet met onder andere Ilse de Lange en Waylon uit Twente. En, maar dat nummer was ook wel heel goed gezongen. Dat van Conchita Wurst. En ook van Mans Malheu. Goedenavond trouwens. Dit is een beetje tijd voor Songfestival. Dit is een uur lang Songfestival muziek op je favoriete radiozender. Vanavond blikken wij een beetje vooruit op het festival van komende week. Zoals gezegd, wordt gehouden in de Wiener Stadthalle. En wij laten een beetje muziek horen. En we blikken ook terug met een aantal wat oudere nummers. En dat doen we onder andere met Mutje Datus. En het nummer Er is Toen. Met Corinne Hermes uit Luxemburg met C'est la vie un cadeau. En ook wel met Sineke, Ik ben verliefd, shalali, shalala. Maar we zitten in Wenen. Ja, ik nog niet. Dat ben ik volgende week. Maar Pierre al wel. En die heeft een interview opgenomen met Frank Hotten. En die is daar vrijwilliger. Over het hoe, waar, waarom en wanneer, dat hoor je in deze uitzending. Dus ga er even lekker voor zitten. Neem een drankje erbij. En geniet van het komende uur een beetje tijd voor Songfestival.

0: Ja, hier is Wenen live. Wenen live. Ja, wij zitten dus op dit moment in Wenen en tegenover me staat Frank Otte. En Frank, jij doet vrijwilligerswerk bij het Eurovisie Songfestival. Wat is precies je taak? En leg het eens uit.
1: Ja, ik werk als delegation host teamleader. Een hele mond vol, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik ervoor zorg dat de hosts die het... de delegatie begeleiden hun werk goed kunnen doen. Dat als er binnen de delegatie iets speelt, ik daar als troubleshooter bij aanwezig ben. En ja, dat is eigenlijk wat het inhoudt. Vanaf het moment dat de delegatie landt op de luchthaven en weer vertrekt.
0: Ja, en nou heb je ook heel veel met het Songfestival. Hoe ben je er zo toegekomen om vrijwilliger te gaan worden?
1: Ik woon in Berlijn. En toen in 2010... Duitsland won, toen dacht ik, nou, iedereen had het erover, dan gaat het naar Berlijn. En Düsseldorf wist de hoofdprijs te pakken, dus alleen dat moet niet door laten weerhouden. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik gewoon in Düsseldorf als vrijwilliger werken. En dat is gelukt en sindsdien een beetje het vrijwilligersvirus te pakken. Niet elk jaar, want dat kost je ook wel echt wel flink van je vrije tijd. Maar 2011, 15, 18, 21 en nu als vrijwilliger.
0: Misschien is het wel leuk om nu een nummer te gaan draaien uit Düsseldorf. Een van de nummers die toen, ik weet onder andere de 3J's deed voor Nederland toen dat jaar mee.
2: Ja.
0: Heb je een bepaald nummer wat jouw favoriet was dat jaar?
1: Noorwegen. Habba Habba. Dat ik dacht echt van nou dit, nou, ik dacht niet het gaat winnen. Maar dat de finale niet haalde, eigenlijk het iedereen was geschokt. Je zag het ook aan die delegatie van dit kan niet. Dit kan niet dat wij de finale niet halen. En toch gebeurde het. En ja, ik vond dat een heel leuk lied. En ik vond die delegatie ook heel leuk. Heel enthousiast. En die zangeres ook. Dus ja, ik vond het echt heel jammer. Voor hun en eigenlijk ook voor de finale avond. Want dat was net zo'n lekker nummer wat je erbij wilde hebben. Maar het mocht niet zo zijn.

0: Dit is een beetje tijd voor Songfestival.
1: Ja, habba, habba, habba. Dat was een mooi nummer.
2: Ja, heel mooi. En ik snap ook gewoon niet waarom het niet door is gegaan naar de finale. Maar ja, ik vond sowieso 2011 een heel vreemd jaar. Ook qua uitslag. Dat je gewoon zag dat Griekenland, wat financieel op zijn gat lag, in één keer mee ging doen voor de winst. Nou, ik denk dat ze daar bij de Griekse zender echt peentjes gezweet hebben. Van het gaat ons zo niet gebeuren dat wij dit winnen. Want dat kunnen we niet aan ons land verkopen. Dus ja, dat was een raar jaar. En toen won uiteindelijk ook nog Azerbeidzjan. En als ik eerlijk ben, is dat wel mijn minst favoriete winnaar ooit. Dus ik hoop niet dat jullie dat nu gaan draaien.
1: Nee, dat gaan we niet draaien. Het lijkt mij het best om even toch weer richting dit jaar te gaan wenen. Wanneer ben je aangekomen?
2: Zondag. Even kijken welke... Ik ben op 27 april hier aangekomen. Of dat een zondag was, weet ik even niet meer. Okay. En dan... 17 mei hebben we het grote afscheidsfeest voor alle vrijwilligers. Wat dan door de ORF georganiseerd wordt. Dat is echt heel leuk, want ik moet echt wel zeggen, 2015 werkte ik hier ook. En de ORF voor volunteers is by far echt de leukste omroep die waarbij je als volunteer kunt werken. Door de manier waarop ze het organiseren, de manier waarop ze allemaal voor je doen en hoe ze je faciliteren, is echt heel leuk. Echt heel leuk, ja.
1: En wat toen je aankwam, wanneer was het eerste dat je in contact kwam ook met mensen die gaan optreden op het Songfestival?
2: Ah, dat was, even kijken, de aankomst van mijn eerste delegaties, die ik nu dit jaar onder mijn hoede heb. Dat zijn Luxemburg, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië. Daar kwam Bulgarije het eerst aan.
1: Ja, Dara.
2: Juist, meteen. En mensen, zij is zoals ze op televisie overkomt. Dat is echt een één brok energie. Daar komen teksten uit, je lacht je helemaal dood. No filter, echt heel leuk. Hele leuke delegatie. Dan Roemenië ook. Die zangeres is wat meer op de achtergrond. Maar dat is zo iemand, zet de camera aan en duwt er een microfoon onder. En in één keer staat zij aan.
1: Okay.
2: Dan staat het de bühne in, hoe zeg je dat? Wordt helemaal electric, zeggen ze dan volgens mij op zijn Engels.
1: Yeah.
2: De jongen uit Tsjechië, heel grappig, is een hele grote delegatie. En hij is van alle delegatieleden het rustigst. Dus soms heb je dat de artiest de grote ster is en die dat dan ook portretteert binnen een delegatie. Hem moet je af en toe echt zoeken. Dat je denkt, oh, waar is die nou? Oh, daar is die. Heel lief. En Luxemburg is ook een hele leuke delegatie. Wat je dan ziet is dat een land wat nog niet zo lang weer meedoet, en wat vrij klein is, die halen uit alle windstreken halen ze een choreograaf, een creative director. En ze komen uit alle windstreken. Ja. Dit jaar hun delegatie onder andere, wat is het? Schotland, UK, Oekraïne.
1: Ja, Zweden. Maria Broberg.
2: Ja, die zit er ook bij. Maria natuurlijk zelf met de Sloveense roots.
1: Ja.
2: Dus dat is heel interessant. Volgens mij is degene die echt Luxemburgs is volgens mij head of delegation. Ja, volgens mij wel. Denk het wel. Als ik, ik heb nu twee keer met ze gewerkt, denk het wel.
1: Misschien moeten we dat nummer even gaan draaien van Eva Maria. Mother Nature. Het is dus een nummer van Maria Broberg, die uit Zweden komt. Die vorig jaar meedeed met de Dansmelodie Grand Prix. Met het nummer R.
2: Ah, kijk eens. Nou.
1: En zij heeft dus al twee nummers geschreven voor het Luxemburgse Song Contest. En dit nummer is het dus geworden. En ja, dan gaan we daarna even het nummer bespreken nog.
2: Prima.
1: Hier is Mother Nature.

0: Ja, de kansen voor Luxemburg, hoe schat je die in? Want Mother Nature, het is een mooi nummer. Maar ik kan het echt niet plaatsen van of het nou echt doorgaat naar de finale.
1: Nee, ik ook niet. Het zal, wat de uitslag daar ook van wordt. Ik denk wel dat iedereen zoiets ziet van, oké, ja, dit had inderdaad gekund. Ze halen de finale misschien ook niet. Dus, maar dat vind ik dit jaar sowieso. Je hebt een aantal landen waarvan je zegt, nou, die gaan zeker door. En ik denk dat er toch wel een flink aantal landen om plek 9 en 10 voor een finale plek gaan strijden. Ja. En dat zou kunnen dat Luxemburg erbij zit. Alleen, ja, je weet het niet, want dit jaar is het natuurlijk anders dan andere jaren dat bij de juryshow, die weer terug is, ook voor de halve finale, twee mensen onder de 25 moeten zijn. En ik denk dat die toch best wel veel met dit thema hebben. Weet je, toch zich wat bewuster van de natuur. Dus het zou zomaar kunnen dat er bij die mensen wel heel goed aankomt. En dat ze daardoor ook gewoon de finale ingaan.
0: Ja, want nummers zoals bijvoorbeeld Europapa of zo, die doen het goed bij een publieksjury. En dit soort nummers zijn ook wat meer dat er ook een jury naar moet gaan luisteren.
1: Ja, nou, Europapa is voor mij heel traumatisch. Dus,
0: ja, oh ja, waarom?
1: Nou, even kijken. Het nummer kwam uit de dag nadat mijn vader overleed.
0: Oh, ja. Dat is wel heftig.
1: Dat was heel bijzonder. Ja, het zat toch heel emotioneel. Dus dat was heel bijzonder. Dus dat deed ook echt wel extra pijn toen dat niet door mocht naar de finale. Maar zoals gezegd, jury, dat lijkt me wel heel interessant dit jaar. Wie nou eigenlijk er met de televoto dan vandoor gaat. Ja. Mensen verwachten Griekenland. Zou zomaar kunnen. Dus dit jaar vind ik het leuk, want het is moeilijk in te schatten. Dus,
0: zullen we Griekenland dan gaan draaien?
1: Zolang we ook nog Denemarken gaan draaien.
0: Ja, die gaan we nog altijd. Dit zou dus door het publiek naar de finale kunnen worden geholpen.
1: Als je een beetje kijkt naar wat het bij de telefoot, de Kroatië, tja-tja-tja, Joost Klein, kijk wat er allemaal door, meestal als de winnaar uit de bus komt, dan heeft denk ik Griekenland dat concept het beste gepakt dit jaar. Dus er gebeurt heel veel. Maar als ik een tipje van de sluier alvast mag oplichten.
0: Zeker.
1: Ja, de Griekse act is echt een wervelstorm van wat er allemaal gebeurt. Na 3 minuten denk je, moet je echt even bijkomen. En dat is mooi, want daarna komt Portugal.
0: Ja, dat is een lekker rustig nummer. Ja. Ja,
1: dus het contrast had niet groter kunnen zijn.
0: Oké, hier is Griekenland. Ja.

0: Je luistert naar Een Beetje Tijd voor Songfestival.
1: Ja, Griekenland. We hebben echt hele mooie nummers gehad in het verleden ook. Heel erg Grieks, heel erg traditioneel. En die doen het altijd goed. Het is een van de Balkanlanden die het echt het beste scoort.
2: Ja, klopt. Nou, toen... Servië doet natuurlijk nog steeds mee. Ja. Maar Bosnië en zo, die eindigden ook altijd wel vrij hoog. Maar de Grieken, die begrijpen het Songfestival ook wel, wel goed. Ja. Hey, het verbaast me ook dat ze maar één keer gewonnen hebben. Ja. Uiteindelijk. Maar wie weet, komt ooit nog. Ik denk niet dit jaar. Denk ik niet.
1: Nee, dat is waar. Nee. Nou, even in het algemeen. Want je bent natuurlijk een Songfestival-fan. En ja, die hebben allemaal favorieten. En Hans houdt er ook enorm van. Mijn collega, die om over... favorieten te spreken. Wat is jouw favoriet? Naar welk jaar gaan we terug? En wie is het?
2: Het jaar moet ik even terug. Maar het is... Es una promesa. Er is tu. Dat vind ik het mooiste. Want dat is voor mij Eurovisie.
1: Ja, gewoon, 70 jaar in ieder geval.
2: Ja. Dat is, als ik dat zie, dan denk ik... Ja, dit is voor mij het Eurovisie Songfestival. Waarin je nog een heel statisch optreden had. Met een zangeres die daar stond. En waarvan je dacht, wauw. Gewoon die... haar hele lijf was dat lied gewoon. Dat vond ik zo mooi. En de boodschap is ook gewoon heel mooi. En dan eigenlijk nog, je hoort het en je weet niet precies wat het over gaat. En dan doet het je al wat, raakt het je al. En dan ga je kijken naar de vertaling en dan denk je, oh, wat een mooie tekst. Ja. In al zijn eenvoud. Zo kan het ook. Een heel mooi ander...
1: Zullen we eerst gaan naar gaan luisteren? Dan gaan we dan weer naar het andere nummer.
2: Ja, prima. Doen we dat. Okay. Gaan we eerst en daarna komen we terug met een ander optreden... waarvan ik denk, deze zangeres deed hetzelfde als toen met Iris Toe. Okay. Maar die won wel, als cliffhanger.
0: We gaan terug naar het jaar 1973...

0: het schaap van de vijf poten maakte er ooit van er is toe in het Nederlands. En dan bleek het gewoon hetzelfde. Er is toe. Ja. Er is een toetje.
1: Oh, die wist ik niet eens. Er is toe. Oh, nu krijg ik dat nooit meer uit mijn hoofd. Dankjewel.
0: Ja, er is dat. Ja. Mama app, is er een mama appsap of
1: Ja, zoiets? Is moeilijk, zingen ze in het Finse lied.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, ja, is moeilijk. Die heb ik al wel gehoord. En dan schijnt er nog één te zijn. Onze, ik doe ook mee aan een podcast, Songfestival Koorts. En daar kwamen ze ook met mama appelsapje. Oh, waar ja. Richard van der Kromme meteen van zei, daar heb ik een hekel aan. Dus dat werd heel snel afgekapt. Maar daar zit er nog in. Ik weet het maar niet uit mijn hoofd.
0: Oké. Maar je had nog een nummer. Daar zouden we het ook nog even over hebben.
1: Nou, een lied waarvan ik denk, soms komen er artiesten op het podium. En die zie je staan. En die, het lijkt wel of daar dan even de wereld uit niks anders meer bestaat. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien. En één lied, dat is echt de moeite waard om een keer naar te kijken op YouTube. Pak je het juiste filmpje. 1982, als ik niet vergis, Luxemburg. Mm-hmm. Corinne Hermes heette ze. Ik ben de titel even kwijt. C'est la vie est un cadeau. Als je het juiste filmpje ziet, dan op een gegeven moment komt zij op. En dan stralende blauwe ogen, die vrouw, echt geweldig. En dan zie je even de focus op haar. En dan zie je echt even dat zij uitcheckt en incheckt. En dan begint ze. Echt zo van, ik ben hier om te winnen en dit is wat ik ervoor nodig heb. Dus dat is echt de moeite waard om daar een keer naar te kijken, naar dat filmpje op YouTube.
0: Oké.
1: Ja, prachtig. Ook een hele mooie tekst ook. Heel mooi. Ja, ook een van mijn, vind wat moeilijk. RS2 of C'est la vie est un cadeau zijn wel mijn twee favorieten. Mm-hmm. Ja.

0: C'est la vie et de cadeau, als het leven een cadeau is. En ja, over cadeautjes gesproken. Een Nederlands cadeautje. In Nederland moet je ook een nummer hebben wat... Ik heb herinnerd voor mezelf bijvoorbeeld dat Tichin won het jaar dat ik voor het eerst keek. En ja, dan was ik natuurlijk verkocht. Maar wat is jouw Nederlandse geschiedenis, Nederlands nummergeschiedenis?
1: Zoals politici dat altijd heel makkelijk doen. Die zeggen altijd, u stelt de vraag, ik ga over het antwoord. Ja. Dus mijn antwoord in deze is onze grootste gemiste kans ooit bij het Songfestival. En dat zal misschien een hele hoop mensen verbazen. Maar ik denk met Shalali van Sieneke. Ik denk dat we daar een hele grote kans hebben laten liggen, doordat mensen aan de tekst natuurlijk niet begrepen, maar het optreden wat we daarbij lieten zien, dat snapten mensen ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat als Sieneke op een fiets was binnenkomen lopen, in de armen was gevallen van een leuke boer in een... Zeg je dat, in een leuke overal. Ja. En daar drie vrouw Antjes achteraan waren gehuppeld. Met wat flinke voorgevels. Die op en je had daarop ingezoomd. Dan hadden wij volgens mij het Songfestival gewonnen. Ja. En het leuke is dat niemand minder dan de winnaar van dat jaar, Stefan Raab, althans het Duitsland, daar vroegen ze aan van wie zie jij nou als je grootste concurrent? En daar zei hij in de persconferentie Nederland. Hij zegt, dit is zo bizar. Ja. Hij zegt, dit zie ik zomaar winnen. Dus en ik denk dat we die kans hebben laten liggen.
0: Ja, was er een soort Europapa van gemaakt?
1: Nou ja, denk
0: ik. Dat er meer achter zat.
1: Nou ja, ik denk gewoon dat het heel goed is als een land wat de emotie van het lied weet te brengen. Als je voor kermis gaat, en dus zo noem ik dat dan even, dan Verka Seducka is natuurlijk het beste voorbeeld ooit. Ja. Als je zoiets stuurt, dan ga je over de top. Dan ga je over de top. En die kans hadden we denk ik met Nederland. Het is echt een van de weinige Nederlandse inzendingen die gewoon echt klompen kaas en molen had kunnen worden.
0: En Pierre Kartner. Ook Smurfenpas.
1: Ja, had je er allemaal bij kunnen halen. Je had de hele trucendoos open kunnen trekken.
0: Oh ja, Smurfen erbij. Alles. Dat was...
1: Je had alles kunnen doen. Dus. En dan krijg je de media-aandacht op je. Ja. Maar het mocht nooit zo zijn.
0: Waarom vragen ze het fans niet? Dan wordt het nog beter, denk ik.
1: Je bedoelt om een... wat je wel weer ziet, dat is ook dit jaar, dat is een tipje van de sluier, dan mag je dus de acts bekijken, de eerste rehearsals, en dan denk je wel van, oh, wat een interessante keuzes worden er gemaakt. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd zou zijn als een lied uitkomt, dat bijvoorbeeld de omroep een mailbox openstelt van, hey, laat deel eens jullie gevoel bij dit lied en hoe zouden jullie dat op het toneel brengen en op het podium? Ik denk dat heel interessant is. Kijk, dan kun je het allemaal nog, die lied, dat je denkt van, nou, dat vinden we niks. Maar misschien zit er iets tussen waarvan je denkt, oh, dit vinden wij toch eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja. Hoop je ooit dat het nationaal terugkomt?
1: Daar ga ik geen uitspraak over doen. Dan krijg ik ruzie met Katja Zwart.
0: Oh, okay. Ja, dat willen we niet.
1: Nee, dat willen we niet. Nee.
0: Maar we gaan luisteren naar Sieneke met Shalali.
1: Heel leuk, dankjewel. Ja.

0: Dat was Sineke, Shalali, Shalala.
1: En denk aan vrouw Antjes, meloenen, fietsen, kaas. Ik kan het niet lang genoeg zeggen. Ik denk dat we daarmee in ieder geval de finale hadden gehaald met Direct.
0: Ja. En een leuk mens, Sineke. Ik heb hem ook een keer geïnterviewd toen in het programma. Dus en toen heeft ze ook leuk meegewerkt.
1: Ja, en dan kun je ook zien dat ondanks dat je een finale niet haalt, dat je toch wel goed kunt boeren. Want vrienden van me hebben Sineke geboekt voor hun bruiloft toen. €1500 voor drie liedjes, een half uurtje. Ja, op de Wallen verdienen ze minder, zeg ik dan altijd. Ja. Dus, en leuk, want die hebben we dit jaar denk ik ook weer. Ik noem haar altijd de Eurovisie draaideurzangeres, Zeniet. Ja, die vrouw die gaat ook tot de 80ste snabbelen op Eurovisiefeestjes. Ja. Die is gewoon binnen, dat is hartstikke leuk. Dus dat betekent echt, je resultaat bij het Songfestival zegt helemaal niks over hoe je gedragen wordt bij de fans of zo. Ja. Want zet Sineke op in de Euroclub en de Polonaise wordt ingezet.
0: Ja, en Senet, waar je het net over had, van San Marino, die neemt natuurlijk altijd een sidekick mee. Hè?
1: Ja, haar man heeft blijkbaar geld genoeg.
0: Ja.
1: Dus, maar we gaan haar niet draaien, toch?
0: Nee, we gaan haar niet draaien. Nee. Geen superstar.
1: Die ene keer op, wat is het, dinsdagavond vind ik al genoeg.
0: Okay.
1: Maar we gaan het wel over... Het zou ook me niks verbazen als ze de finale weer haalt.
0: Ja.
1: Ja, je weet het gewoon niet dit jaar.
0: Dat denk ik wel.
1: Je weet het gewoon niet.
0: Dit jaar is het heel moeilijk. Ja. Alleen één iemand die het wel gaat halen, dat is natuurlijk Søren Torpegaard Lund uit Denemarken, de Deense inzending.
1: Er zijn mensen bij die zeggen, Denemarken kan wel eens de België van dit jaar worden. Nou, dan denk ik eerder dat Zweden de België van dit jaar kan worden. Ja, Denemarken, dat. Ja, ik denk dat ze mee gaan doen voor de winst. Dat denk ik serieus. Ja. Gewoon ook, je ziet dat de Denen zich realiseren. Dat zie je nu ook. Ze komen aan in Wenen en ze gaan er gewoon voor. Net de eerste rehearsal gezien, heel strak allemaal. Ze willen het allemaal perfect hebben. Ze willen niets aan het toeval overlaten. En dat is wel de instelling die je nodig hebt om, denk ik, te winnen. Zweden doet dat altijd heel goed. En ik zie dat Denemarken zich dit jaar dat ook realiseert.
0: Ja.
1: En wat ik mooi aan vind, als ik het liedje vergelijk met de andere liedjes, dan heb ik eigenlijk bij 95% van de liedjes, dat ik na anderhalve minuut zoiets heb van oké, ik weet waar dit naartoe gaat.
0: Ja.
1: En Denemarken is echt het lied wat opbouwt. Ook qua stage act. Je elke 10 seconden meeneemt in een andere richting, waardoor je heel erg blijft hangen. En dan op het einde, dan is de laatste, dan is het voorbij. En dan blijf ik altijd met een gevoel achter van oh, is het nu al afgelopen? Terwijl je bij andere liedjes denkt van oh, hoe lang moeten we nog?
0: Ja.
1: En ik heb iets van gevoel zeg dat dit echt wel mee kan doen. En dat ze misschien dan een Duncan of een Jamala kan doen. Dat ze niet eerste worden bij de telefoto of de jury. Maar dat ze gewoon genoeg punten verzamelen bij allebei. Om uiteindelijk met haar trofee vandoor te gaan. Ik zie het gebeuren.
0: Ja, dat was ook voor Nederland toen 2019. Dat het niet de winnaar bij het publiek. Maar uiteindelijk wel de winnaar als je het bij elkaar optelde.
1: Ja, maar dat was toch wel even spannend. Want we stonden vanaf dag 1 50% bij de boekmakers. Ja. En in één keer gingen alle 12 punten naar Noord-Macedonië. Wij dachten, hè? En toen hadden we pas in de gaten dat we op niet heel veel afstand van Noord-Macedonië derde stonden bij de jury. Toen dachten we, oh, het valt wel mee. Maar ik weet nog wel echt dat vrienden van mij in de kroeg van hoe kan dit en we zouden winnen? Ja. En toen dacht ik, oh ja, nu begin ik eigenlijk zelf ook al te twijfelen. Ja. Dus,
2: Dit is een beetje tijd voor Songfestival.
0: Nou, dat merk je natuurlijk ook bij Torpegaard Lund. Voor hen is het natuurlijk op dit moment op of eronder. Het is. Ze moeten. Ja, Finland wordt ook vaak als winnaar geboren. Hoe zie je die vergelijking tussen Finland en als.
1: Ik denk dat het tegenwoordig een nadeel is om als de topfavoriet naar het Songfestival te komen. Laten we kijken wat er de afgelopen paar jaar gebeurd is. Dan wint eigenlijk nooit het land op Loreen na. Waarvan iedereen van zegt, dit gaat het winnen. Elke keer komt er dan weer wat anders uit de hoed. En dat zou Finland ook kunnen gebeuren.
0: Ja.
1: Dus ik zou eerder denken Denemarken. Maar ik vind het dit jaar heel leuk, want het is heel onvoorspelbaar. Ik zie een aantal landen die zomaar uit de hoge hoed kunnen komen. Denemarken gaan we zo draaien, neem ik aan.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar dan even om een paar andere nummers, misschien zonder ze te draaien. Ik ben ook benieuwd wat bijvoorbeeld een Italië gaat doen. Ja. Ik denk echt, ik heb de prop gezien. Ze houden het heel basic. Het gaat echt denk ik om hem draaien. En dan denk ik echt dat je zo'n moment kan krijgen dat mensen denken, what the fuck, wat is dit? Waar kijken we naar? En dat ze het gewoon nog een keer willen zien. Heel benieuwd naar. Dat is zo'n onvoorspelbaar land dat ik denk van, nou, kan ook weer alles, alle richtingen ingaan. En ja, wat hebben we nog meer?
0: Ja, want vaak kijken mensen ook naar de bookmakers van hoe ze daar staan. Maar vorig jaar klopte daar natuurlijk helemaal niks van.
1: Nee.
0: Of weinig van.
1: En ik denk wat een goede ontwikkeling is. Ik denk dat daarmee de EBU zichzelf in dienst bewezen heeft. Is dat ze volgens mij vanaf 2022 voor de fanmedia niet leuk. Maar het perscentrum pas open kort voordat de liveshows zijn. Want wat je natuurlijk vooraf zag. Dat fanmedia gingen meteen naar de eerste rehearsal kijken. En dat beïnvloedde de bookmakers. Ja. En nu zie je eigenlijk dat er heel weinig geboekt bij de bookmakers. Er gebeurt heel weinig bij de bookmakers. En dat vind ik eigenlijk voor de wedstrijd leuker. Ja. Omdat je inderdaad... En dan komt die act. Want je ziet, ik denk dat Zweden heel erg bovenaan staat vorig jaar. Omdat iedereen wist... Zweden is copy-paste van Melodium Festival. Dus iedereen wist hoe het eruit ging zien.
0: Ja.
1: Dus in één keer werd je verrast... door andere optredens. JJ, ja, niemand dacht van het wordt zwart-wit met een boot en boeken en wind. En dat niemand zag het aankomen. En in één keer dachten ze, oh, wauw. En dat Zwitserland bijvoorbeeld de keuze maakt om het heel simpel te houden. En daar keihard voor wordt afgestraft bij een telefoon. Ja. Dat gebeurde ook. Maar ja, nee, als ik het nu mag zeggen, ik heb nog niet alle optredens mogen zien. En ik denk, wat ook nog wel eens heel interessant kan worden dit jaar, is Malta. Want Malta speelt het heel slim door met de jongen van EC Gape een interview te doen... waarin ze hem de video laten zien en het erover hebben... en wij het beeld niet te zien krijgen. Dus dat creëert een bepaald verwachtingspatroon. Ja. En ja, ik mag straks gaan kijken of dat het inderdaad waar kan maken. Maar daar mag ik niks over zeggen.
0: We spreken in ieder geval morgen weer.
3: Ja.
0: Hopelijk. Even in ons special. Dus dan weet jij misschien nog weer wat meer. Dus... we gaan nu dus Søren draaien, Torpe Koudlund. Een mooi nummer voor Wie Goyem. Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, had ik ook niet gelijk de idee van dit is een winnaar. Maar toen ik die uitvoering zag, was het bam. Dit was het.
1: Ja, dit is denk ik een van die liedjes die het heel goed begrijpt hoe je een stage act bij een nummer aan laat sluiten.
0: Ja.
1: Dat je dus zegt van oké, wat hebben we hier in handen? Dit kunnen we ermee doen. Die hebben echt de juiste keuzes gemaakt. En ik denk ook niet dat ze er heel veel aan hoeven te veranderen. Ja. Die act heeft gewoon heel veel impact. Ik denk wat belangrijk is dat vooral het enthousiasme... de blijdschap van Søren dat hij op het Eurovisiepodium staat... dat zag ik in die nationale finale. Je ziet aan heel zijn wezen dat hij het geweldig vindt om daar te staan... Ik denk als ze dat voor elkaar kunnen krijgen met Denemarken dit jaar, dan maken ze echt goede kans.

0: hartelijk bedankt voor deze toelichting. We zijn heel spannend wat er allemaal nog gaat gebeuren deze week. En natuurlijk, het Songfestival staat er aan te komen. Moet nog even tot dinsdag wachten, maar dan is het zover. Dus en jij ook heel veel plezier. Frank, tot morgen.
1: Bis morgen.

0: En dat was er dan alweer. Een beetje tijd voor Songfestival. Voor vanavond. Alhoewel, als je morgenavond nog tijd hebt. En morgenavond, dan noem ik eigenlijk de zaterdagavond. Want bij Hofstreek FM wordt dit programma op zaterdagavond uitgezonden. Tussen 7 en 11 is er nog een speciale uitzending. Van een beetje tijd voor het Songfestival. We gaan het hele jaar 2026 voorbeschouwen. Volgende week wordt gehouden. Dat doen we met een heel mooi panel. Deskundig. En soms ook wel hilarisch. Met andere woorden, het wordt wel heel gezellig. Dus dat op zaterdagavond 9 mei tussen 7 en 11 op je favoriete radiozender. Mocht je niet kunnen luisteren, dan kun je het op verschillende manieren, geloof ik, ook nog wel terugluisteren. Maar en dan zeg ik alvast prettig weekend en graag tot de volgende keer. Aan dit programma werkt er trouwens mee Pierre Frison, die in Wenen zit. Robert Schepers voor onder andere de montage en de samenstelling. Mijn naam is Hans Mekerkamp en we hebben ook samengewerkt met Daphne Havenkamp van Eurovision Artist. En mijn naam is Hans Mekerkamp. Groot gehoor.
1: We gaan terug naar het jaar 2015.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: als een instrumentaaltje aan het begin van jouw weekend. Oftewel, de Dance Classics op Hoi 350. Ja. 1975. De Silver Convention en Fly Robin Fly. Ja, dat is het enige wat ze zongen. Een goedenavond. De Dance Classics op Radio 350 en op Hoi FM. We zijn er weer. Je weekend is begonnen. Dus we gaan door met James Ambrose Johnson Jr. En dat zeg je misschien niks. Maar staat beter bekend onder zijn pseudoniem Rick James. Door naar 1985. En je weekend is begonnen. Ja. Even een applausje waard. Ja, ja. Rick James. En dit is zijn allergrootste hit. De allergrootste hit van Rick James dus. Dit is Glow.
1: Dance Classics. Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9. Elke vrijdagavond. Sylvain Bruggeman, je luistert naar Hoi 350.

Ja, familie van Bob Marley, Rita Marley en One Draw uit de zomers. Ja, inderdaad, nu door naar Boney M. Boney M, moet ik zeggen. 1977.

0: separate notering voor deze band. 1984, en ik kreeg er toch wel een beetje een zomers gevoel bij.
1: Batman, ben ik al bruin?
0: Zoiets. En het bleken twee verschillende bands te zijn die dezelfde naam hadden. Een Nederlandse band, die zich ook zo mag noemen, en een Amerikaanse band. En we draaiden de Amerikaanse band Windjammer

Oost-Duitsland. Helaas, de producers die zijn om het leven gekomen, ja. Ik heb het over de Culture Beat. En na deze volgden nog veel hits. Het begon trouwens met I Like You. En toen kwam deze en de volgende nog veel meer. No Deeper Meaning. En je hoorde hem in de clubmix. Ga door naar Engeland. Naar Sophie Alex Baxter. En

zelfs in 1985 al geproduceerd door de producers trio Stock, Aitken en Waterman. 9.9 en All of Me for All of You. Dat is bijna het einde van uurtje nummer 1 van de Dance Classics. Maar niet getreurd, niet getreurd. We zijn er straks naar het reclame nieuws van 8 uur. In wederom een uurtje Dance Classics tot 9 uur. Je ultieme weekendeluister hier op OFM en op Radio 350. Waar ik mee aansluit, afsluit, dit uurtje nummer 1 is de Nelly en Kena Duitsland en Beach Bowl. Tot zo!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. Daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Dance Classics. En voor, als je het nog niet weet, je weekend is begonnen. Dus we trapten af met Forecast en Happy Days Are Here Again in de originele 12-inch version. Eén goede avond als je net inschakelt. Dit zijn de Dance Classics vanaf de jaren 70 op Hoi FM en Radio 350. Yes, elke vrijdagavond. We gaan door naar 1999. Het werd weer opnieuw gedaan. Dus daarom heet het ook September 99. Dit is het trouwens Earth, Wind & Fire.
1: Hey fellas, hey ladies.
2: Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Dit is Dance Classics. Je luistert naar Hoi 350.

tijd de wisseling van de wacht. Touré en Anita werden opgevolgd door twee dames. En die maakten dan deel uit van The Two Unlimited. Was hun eerste singeltje. Het bereikte niet hoger dan de tipparade notering. Nee, het is zoveel nog nooit gehaald. Maar wel een heerlijk plaatje om weer te horen. Door naar de Zero's, waar het allemaal mee begon voor Alcazar.

Michael Jackson. 1987 alweer. Ja, heel tijd geleden. And the way you made me feel. Door naar de jaren 90. Even een beetje house en dance uit Duitsland. Deze stond vooral bekend in de discotheken en de clubs. Ik heb het over Marmion en Schöneberg.

2000 in de, ja, in de topwereld terecht. Daarvoor was het een enorme hit in de clubs en discotheken. Ik heb het over de South Side Spinners. En I Feel Love Struck. Yes. Je weekend is begonnen. Hier op Hoi FM en Radio 350. En heerlijk om die dance classics vanaf de jaren 70 voorbij te horen komen hier. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Door naar het einde van de jaren 80. Donna Allen in de dance version. Joy and Pain, Sunshine and Rain.

heeft al niet zoveel hitjes achterna staan. Begon met Serious. En dat was Serieus voor Donna en Ellen. En dit was de opvolger Joy and Pain, Sunshine and Rain. De beste soul. En die draaien we ook.

startte je weekend goed. Sylvain Bruggeman. Je luistert naar Hoi 350. Dit is Dance Classics.

Chipparade-notering. Chipparade-notering, dat wil ik zeggen. The Boys. En is niet die Boys? Nee, Boys. Dial My Heart, 1988. Bij het einde van deze editie van de Dance Classics. Volgende week spreek ik je weer. Same time, same place, maar dan andere Dance Classics. Op Hoi FM, Radio 350. Ik ga je verlaten met uit 2007 afkomstige Samim.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
4: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
3: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
5: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it up, so I'm super proud.
3: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.
8: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco funky Enzo uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
7: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco, funky en soul uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3V.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: I haven't ever really found a place that I call home.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.